0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië, niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een nieuw uur. Classics en hits.

shoulder.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio. Een...

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
1: Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio valt de drukte nog wel mee. Al rijdt het wel langzamer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meern. 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en 2 personenauto's. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is de spits rustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwebrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, oh yeah, hoor je bij ons extra muziek. Extra.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op de meeste wegen in de regio is het goed te doen en rijdt het best soepel door. Toch nu een paar uitzonderingen. Allereerst de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevarensveen 3 kilometer en 10 minuten. Ook op de A20 Gouda, Hoek van Holland, file tussen Moordrecht en Knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer en een kwartier. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, oh yeah, hoor je bij ons extra muziek.

0: Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadsort zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelminapark. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits stelt vandaag niet veel voor en is nu op zijn retour. In de regio 1 viel op de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam nog 5 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Jeruzalem. Aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu,
3: gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event bij

0: herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
1: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
0: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.

Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine. Ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpsstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com. De Stadsradio. Een

0: Ik ben Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws. Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. Politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event.

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: The best grill food in town.
3: Jerusalem, the original.
4: De legendarische Grill Room Jerusalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jerusalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jerusalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in

0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Een nieuw uur. Classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

ZFM Zoetermeer en Gangsta's Paradise. Ja, vanavond om 9 uur vinden door heel Nederland meer dan 100 voorstellingen plaats in het kader van Theater Na de Dam. En dit is een landelijk jongerenproject dat in de teken staat van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Zoetermeer werken jongeren aan een voorstelling over de lokale oorlogsgeschiedenis. En het heeft geleid tot de voorstelling Fly on the Wall. En dat is vanavond te zien in het Stadstheater. Om 9 uur is er één voorstelling en de toegang is gratis. Meer informatie kan je verkrijgen via stadstheater.nl. En dan druk je even op Theater Na de Dam. Dat vanavond dus. En we staan natuurlijk ook allemaal stil bij onze vrijheid. Dat doen we morgen natuurlijk. En vanavond staan we allemaal stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dit is Depeche Mode. Enjoy the silence.

bent het van ons gewend. De beste mix van classics en hits. Dit was Depeche Mode. Enjoy the silence. Zometeen gaan we naar het nieuws van het ANP. Dat is altijd op het half uur. En daarna ben ik bij je terug met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En ook Keigo en Save My Love. En wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen, dan ben je meer dan welkom. Dat kan je doen via de site, via zfmzoetermeer.nl. Dan kan je zelf even een plaatje aanvragen. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. Dan hebben we contact. Dan kan je met ons appen. Gewoon helemaal gratis. Dus laat even wat van je horen. Dat zou ik leuk vinden. En dit is de nieuwe track van Bruno Mars. I Just Might. Yo!

0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP nieuws.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
5: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
6: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
7: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
8: Door therapie met Hilly heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
10: Jeruzalem, aan de Van

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als

Nou, daar is natuurlijk helemaal niks aan gelogen. Het leven is zeker een rollercoaster. Ook wel een beetje een bumpy ride natuurlijk. Ronan Keating was dat bij de Zoetermeerse Stadsradio. Heel hartelijk welkom en leuk dat je weer naar ons luistert. Wij zijn de Stadsradio en hebben 24 uur per dag voor jou het laatste lokale nieuws. En ja, we spreken alle zaken uit het nieuws met je. Wat leeft er in de stad? Nou ja, onder andere vandaag natuurlijk een bijzondere dag. Dodenherdenking. Staan we in Zoetermeer ook altijd uitgebreid bij stil. En morgen natuurlijk 5 mei het Bevrijdingsfestival in het Van Telpark dit jaar natuurlijk weer. Want daar heb je lekker veel ruimte daar. Want je merkte dat op de markt het allemaal te vol werd. Zometeen maar even dan de line-up doornemen van het Bevrijdingsfestival. Doen we dat zo. Maar eerst Keigo, Save My Love.

Robbie Williams, Angels, bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, als beloofd gaan we even kijken naar het programma van het 5 mei Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Begint allemaal om 12 uur in de middag en duurt tot 11 uur. Er is een hoofdpodium en er is een vrijheidsplein. Het gebeurt allemaal in het Van Telpark in Zoetermeer naast de Silverdome. Nou, op het hoofdpodium staan onder andere de Bankzitters, André Hazes Jr., de Dirty Daddies, Billy Dans, Replay, Housequake, Glenn Helder, de zingende DJ en DJ Jérôme. En ook is het Vrijheidsplein er. Daar staan ook veel Hollandse artiesten, onder andere Peter Lahey. Maar ook Q-Music met het Foute Uur en Get Ready for the Launch. Ja, DJ Jean staat ook op het Bevrijdingsfestival dit jaar. Hey, wil je meer informatie verkrijgen? Kijk dan even op de site hetbevrijdingsfestival.nl. André Hazes is trouwens om 19:30 en de Dirty Daddy's om 21:45 tot 11 uur. Ik zie trouwens dat het PC van Oranje, die is er ook. Wat leuk joh. Meer informatie dus op de site hetbevrijdingsfestival.nl. Zometeen even kijken wat het weer het gaat doen. Dat hoor je zo. When the rain begins to fall is dit van Jermaine Jackson en Piazza Dora.

0: 10 graden. Vanavond tijdens dode herdenking zijn er enkele opklaringen, maar kan er ook plaatselijk een buitje vallen. De temperatuur ligt dan rond de 13 graden. Morgen op bevrijdingsdag zien we een afwisseling van zon en ook regen. Ja, maxima rond de 15 graden. En woensdag is dan de koudste dag van de week met ongeveer 13 graden. Blijft wel droog. En er is ook bewolking bij. En vanaf donderdag wordt het dan weer wat warmer.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Ik had toch gehoopt dat het morgen iets beter weer zou worden, maar goed. Wel kans op een bui dus. Harry Styles.

dat is een lekkere plaats, zeg. Nieuw in de playlist van ZFM. Loco, loco, loco. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. Doen we altijd op het hele uur. En dan praten we weer bij over alle nieuwsfeiten uit de stad. We staan even stil bij dodenherdenking, onder andere natuurlijk. En nog heel veel andere nieuwtjes. Zo komen we terug te lezen op onze socials. @ZFM Zoetermeer. En dit is Diana Ross en Upside Down.

0: Mijn naam is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 12 uur.
0: Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht twee agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
3: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon.

0: barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
0: ZFM. De Stadsradio. Een

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer en het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: The best grilled food in town.
4: Jerusalem, the original.
5: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem.

0: bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in
1: Zoetermeer. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
0: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
0: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
0: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: De Stadsradio. Een nieuw

0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 1 uur.
0: Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelminapark. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
5: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave. Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. The best grill,
7: food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. Twee raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event.

0: Een herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige boom.

0: op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.

0: is Mark Ambors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 2 uur.
0: Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Jeruzalem. Aan de Van

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd. En die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: ik maak ze af. Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP Nieuws.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu,
2: gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: nieuwsgierig? Vraag vandaag nog een offerte aan via onze website en maak van jouw moment een herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: The best grill, food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A. De Stadsradio, een nieuw half uur. De Stadsradio van Zoetermeer.

0: Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 3 uur.
0: Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: 1 op de 4 Nederlanders blijft vaak thuis uit angst geen wc te kunnen vinden. Bart heeft er iets op bedacht. Voor alle andere mensen lanceert MDL Fonds de WC-wijzer. Een slimme app waarmee je geschikte wc's in de buurt vindt. Download hem nu. Een initiatief van MDL Fonds. Voorheen Maag-Lever-Darmstichting.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang, haspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: The best grill food in town.
7: Jerusalem, the original.
8: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem.

0: De twee Nederlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. En intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van drie daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren er grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Op te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: De Stadsradio. Een nieuw...

0: Mijn naam is Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 4 uur.
0: Bij een grote vechtpartij voor een horecagelegenheid in het Stadshart zijn vannacht 2 agenten licht gewond geraakt. De politie greep meerdere eenheden in om de situatie onder controle te krijgen. Een verdachte verzette zich hevig, waarop agenten een taser hebben moeten gebruiken. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet duidelijk. Het aantal busritten naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer dreigt te worden gehalveerd. Het gaat om lijn 70, de enige busverbinding naar het ziekenhuis. De gemeente en het ziekenhuis maken zich zorgen over de bereikbaarheid voor patiënten en personeel. De vervoerder EBS wil snijden in de dienstregeling vanwege lage reizigersaantallen. In de spits zou de frequentie dalen van 4 naar 2 keer per uur. En in onze stad worden relatief veel inwoners slachtoffer van online aankoopfraude. Volgens cijfers van het CBS had bijna 1 op de 10 inwoners daar vorig jaar mee te maken. Daarmee staat Zoetermeer in de top 5 van gemeenten met de meeste slachtoffers. Landelijk ligt het gemiddelde lager. Vooral jongeren worden getroffen, vaak bij de aankoop van kleding en elektronica. Ondanks de stijging doet minder dan 20% van de slachtoffers aangifte. En in onze stad vindt maandag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De herdenking begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Wilhelmina Park. Daar worden om 8 uur 's avonds 2 minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Burgemeester Michel Bezuijen houdt een toespraak. Inwoners kunnen aansluiten bij de stille tocht. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site en dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land komt de avondspits langzaam maar zeker op gang en ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want is het Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. Hier is ter linkerrijstrook dicht. De vertraging een half uur. Omrijden kan eenvoudig via de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige borrel.

0: Robben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: The best grill food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
5: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Lekker meeblijden met Janet Jackson en Together Again bij ZFM Zoetermeer. Zo, toen was het 4 uur geweest. Dit is de middagshow. Tot aan 7 uur rijden we samen naar huis. Ik heb de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Hathaway en What is Love? En ook nog Fleming, automatisch komt er voor je aan. Maar eerst is dit de script.

0: Muziek van The Script en Hall of Fame bij de Zoetermeerse Stadsradio.
1: ZFM presenteert Mars Stamgast.
2: Goedemiddag in de show.
0: Hallo Mamadou, alles goed?
2: Alles goed, alles goed. Ander met hoedje.
0: Alles kids, achter de rit.
2: Goedemorgen. Ja, dat was een oude taal. Dat is een gouden oude. Dat is nog van onze tijd. We waren ook een heleboel stopwoorden. Weet je wel, weet je wel, weet je wel, weet je wel.
0: Hé, hey, weet je wel.
2: Ja, dat was een van de toppers.
0: Ja, weet je wel. Nou goed, ik zeg altijd, dat is mijn stopwoordje.
2: En toen,
0: ja. Hé, hey, Mamadou, vandaag een bijzondere dag natuurlijk. Hè. Vanavond staan we weer stil natuurlijk bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vind je dat ook altijd nog steeds een hele belangrijke dag voor ook om even bij stil te staan?
2: Nou ja, ik vind niet nog steeds. Kijk, er zijn heel wat geschiedenisboeken die we ook nog niet, denk ik, en nooit zullen sluiten. En daar ben ik opgevoed met wederzijds respect. We zijn allemaal mensen. Ik vind het wel erg dat men nog in twijfel gaat trekken of het ooit wel gebeurd is. Ik bedoel, dan werkt er echt iets niet in je bovenkamer. Het gruis van die tijd zit dan nog in jouw DNA. Wat ik wel altijd tegen jongeren ook zeg is: heb respect naar ons mooie Nederland. Want hier is echt wel, het lag helemaal plat. Ja, het was gewoon helemaal plat gebombardeerd. Helemaal niks. Wat mensen zich dan niet alleen voor kunnen stellen in een ander werelddeel. Hè? En ja. dat die link wil ik echt leggen wanneer mensen het hebben. Ja, die vluchtelingen, dit en dat. Nou ja, als we teruggaan naar die tijd van Nederland, gingen er ook een heleboel mensen vluchten naar, ik noem maar wat op, Australië. Dat soort landen die niet betroffen waren bij die Wereldse Oorlog. Maar toen gingen de Nederlandse mensen ook vluchten om welzijn, veiligheid.
0: Zeker.
2: En noem het dan angst. Kijk, als jij vlucht, het eerste wat telt is angst en veiligheid. Hè? Je bent bang en dan pak je je biezen en dan ga je er vandoor als het kan. Dus laten we vooral in Nederland stilstaan bij het feit dat we elkaar samen, hand in hand, kunnen reiken en bereiken. Dat bereiken is voor mij heel belangrijk, want je kan elkaar niet zomaar bereiken. En dat voorbeeld begint dan wat ik zeg, toedeloe, hè, of
0: wees lief voor elkaar. Ja.
2: Ja, dat zie je nu bij de jeugd. Hè? Hmm. De een is wel bevriend, de ander hoort er niet bij.
0: Ja, precies.
2: Jij doet wel mee met ons. Nou, jij niet. Dus
0: ja, dat
2: dan
0: begint al vanaf jongs af aan altijd. Hè? Dat is zo selectief.
2: Dus aan ons. Ja, selectief vriendschappelijk kijken.
0: Met elkaar omgaan en zo. Maar zo word je natuurlijk ook, zo worden veel kinderen natuurlijk ook wel een beetje opgevoed natuurlijk.
2: Dankjewel. Maar de opvoeding ligt, en dat blijf ik zeggen.
0: Ja.
2: Want mensen zeggen dan, ja, dat zal wel. Ik hoor dat ook. En dan moet je mij eigenlijk niet in je straatje hebben. Het ligt aan de opvoeding. Achter de deur. Wat ik een mooi gedicht ooit heb geschreven daarvoor. Achter de deur. Jij weet niet wat daar gebeurt. En wat er bouwt de buitenwereld.
0: Ja. Ja?
2: Dus als jij achter die deur al, ik noem maar wat op, een zeer beschermde opvoeding hebt gekregen. Ik noem het maar zo op. Met weinig contact met diversiteit van multicultureel. He, dus je gaat nooit om met de Turkse mensen. Je groet nooit een keer de Marokkaanse buurvrouw. En ga zomaar door. Of de Irakese mensen die naast je zijn komen wonen. Dan heb jij geen contact. Dan heb je geen kennis. Dan heb je geen verbinding. Dus wat ik zeg, lach naar elkaar. Vriendelijk. He, stel eens wat open. He, ga in gesprek met elkaar in een park met de kinderen. Weet je, het wereld is niet eens van ons. Wij wonen op die wereld. Dus als wij zo doorgaan, ja, dan gaat het fikkie vanzelf
0: branden. Zo is het.
2: Dus ik hoop echt dat we vanavond, en niet alleen vanavond, maar ieder moment tijdens deze gekte oorlog die ook nog om ons heen, want het is al aangestoken, echt gaan kijken wat kunnen wij hier in dit kleine landje weer een voorbeeld zijn, wat de meesten niet weten. Voor heel de wereld waren wij vroeger een voorbeeld. Nederland, sociaal land. Democratisch, rechtvaardig, veilig. Dus ja, vind ik, gaan we lekker daar naartoe. En nu denk ik zo, maar wacht even, waarom gaan een heleboel mensen ook weer hier weg? Dat weet jij zelf. Daar hebben we het gisteravond nog heel even over gehad. En als je weggaat, wat ga je dan doen? Ga je het land vooruit helpen of ga je alleen je eigen vooruit helpen? Dus samen, hand in hand. Hoe ging dat lied? Kameraden.
0: Samen,
2: weet ik veel.
0: Hand in hand voor Feyenoord 1. Ja. Geen woorden, maar daden. Lieve ja. Feyenoord. Nou, mama, doe, het was weer een genoegen. Hey, wat zeggen we dan altijd tot slot?
2: Wij zeggen, wees lief voor elkaar, zwaai naar elkaar. Have a nice day. Toedeloe, bye bye, zwaai, zwaai van Mamadou.
0: En als je onderweg bent, drive safe. Dit is Mel Smith en Now We're In.

What is Love bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, we gaan richting het laatste nieuws, het nieuws van het ANP. Daarna ben ik bij je terug met nieuwe muziek van Afrojack. Ja, hij heeft een leuke samenwerking met Sia. Awake Tonight en ook Bruno Mars, I Just Might, komt er voor je aan. Maar eerst Fleming en automatisch...

0: Casper Kooi.
1: Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Twee Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Er staan wat korte files. De meeste oponthoud zien we op de A4, onder andere Rotterdam richting Amsterdam. Er knooppunt het Hofvliet gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 1,5 uur. En de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu,
2: gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Jack en Sia en David Guetta. Wat een lekkere samenwerking, Awake Tonight. Zo, een heel hartelijk welkom. Het komende half uur heb ik er allemaal lekkere radiohits voor je. Wat dacht je van de nieuwe track van Sienna Spiro en The Visitor? Ja, komt er zo voor je aan. Prachtige track. En Medusa en James Carter, Bad Memories. Maar eerst Bruno Mars, I Just Might.

0: muziek van Martin Garrix en Dua Lipa en Scared to be Lonely. Bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, vanavond staan we natuurlijk stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we in Zoetermeer natuurlijk altijd in het Wilhelmina Park. Maar er is vanavond ook een ingrijpende voorstelling te zien in het Stadstheater. Theater na de Dam is dat. En ja, dat is een jaarlijks terugkerend iets. En ik heb contact met Lola de Winter. Ze is productieleider van de bijzondere voorstelling. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat kunnen we vanavond verwachten? Want hoe heet de show?
1: We hebben een voorstelling gemaakt met jongeren over de Tweede Wereldoorlog. En de jongeren zijn tussen de 12 en de 18 jaar. En zij zijn eigenlijk onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van Zoetermeer. En die verhalen hebben ze eigenlijk vertaald in een soort levendig archief. Dus eigenlijk alle verhalen van die geschiedenis vanuit Zoetermeer, die zijn eigenlijk vanavond te zien in de voorstelling. Dus het is niet een heel afgerond verhaal, maar eigenlijk een onderzoek in wording, een ruimte in wording. Ja, dus het belooft heel mooi te worden.
0: Ja, en iedereen staat op zijn eigen manier ook stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sommigen dragen een gedicht op of lopen mee in de stille tocht vandaag in Zoetermeer. Ja, waarom is dit, denk je, ook de manier om stil te staan bij wat er allemaal gebeurt in de Tweede Wereldoorlog? Want het is natuurlijk heel mooi om dat zo een beetje tastbaar te kunnen maken, lijkt me, of niet?
1: Ja. Ja, zeker. En theater is natuurlijk de manier om verhalen levendig te maken en om het gevoel weer toe te voegen. Dat is waar wij het vooral heel erg met de jongeren over gehad hebben. We kennen allemaal de geschiedenislessen, maar dat het over mensen gaat en dat het iets voelt, dat je er iets bij voelt, daar is theater natuurlijk de manier voor. En dat vind ik het heel mooi aan deze voorstelling, is dat de verhalen echt over het gevoel gaan. En als je er naar kijkt, dat je echt stilstaat bij hoe verschrikkelijk het is wat daar allemaal is gebeurd. En dat het niet alleen statistieken en cijfers zijn, maar dat het over mensen gaat en over een gevoel gaat. En dat vind ik dat deze voorstelling heel erg mooi laat zien. En zeker door de ogen van jonge mensen. En zeker ook in de huidige tijd, waarin een oorlog veel dichterbij is dan we misschien wel dachten. Is dat heel mooi om dat uit de monden van hele jonge mensen te horen.
0: Hey, en vanavond dus in het Stadstheater. En hoe laat moeten mensen er zijn? En moet je daar ook voor betalen?
1: Ja, we hebben twee voorstellingen. De eerste is om 7:00. En die loopt eigenlijk door naar het stiltemoment. Dat livestreamen we dan. Dus dan zullen we om 8:00 met elkaar 2 minuten stil zijn. En om 9:00 is de tweede voorstelling. En een kaartje kost €12,50.
0: Oké, en mensen kunnen dan denk ik ook nog wel aan de deur een kaartje kopen. Lijkt me toch?
1: Ja, dat kan aan de deur en ook via onze website www.stadstheater.nl.
0: Oké, nou Lola, succes nog even. En toy to toy zeggen we natuurlijk. Break a leg. En
1: ja, zeker. Ja, dankjewel.
0: En mocht je dus vanavond iets willen zien, dan ga dan naar het Stadstheater. Bedankt Lola en succes nog even te voorbereiden.
1: Zeker, dankjewel. Bedankt.
0: Doeg. Dat was Lola de Winter en dit is Shaboozie en Mel Smit en Blink Twice.

ZFM en Train en 50 Ways to Say Goodbye. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. En daarna ben ik bij je terug, want dit is de middagshow. Tot aan 7 uur rijden we samen naar huis. Wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen of heb je iets te melden wat je echt van het hart af moet? Dan kan je dat doen via onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje en dan kan je met ons WhatsAppen. Hoe eenvoudig is dat? Dus dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. We gaan er dit uur uit met een prachtige track van Sienna Spiro en The Visitor.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 5 uur.
2: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En in Zoetermeer vindt vanavond de dodenherdenking plaats in het Wilhelminapark. De stille tocht vertrekt om 7:30 vanaf de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument. Daar worden om 8:00 twee minuten stilte gehouden, gevolgd door een toespraak van burgemeester Bezuijen en een kranslegging. De herdenking is live te volgen vanaf 7:00 op ZFM TV. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is ook in onze regio goed begonnen. Er staat inmiddels bijna 80 kilometer file in totaal. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. De N44 Den Haag-Wassenaar. Voor Wassenaar-Noord 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. En dat heeft te maken met dat ongeluk natuurlijk op de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
5: Jeruzalem, the original.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.

bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, en toen was het weer maandag. Het weekend zit er weer op. Hopelijk heb je een lekker weekend gehad. Zo, ja, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ik had gisteren een hele speciale bruiloft van een familielid. Ja, dat was wel een hele bijzondere. Dat was een Iraanse bruiloft. Je weet hoe dat allemaal gaat, hè. Daar wordt volop gedanst en heel veel muziek de hele avond. En allemaal rituelen. Dus ja, het was wel fantastisch om weer een keer mee te maken. En het eten was hartstikke lekker, dus... Heb je wel eens meegemaakt in de Iraanse bruiloft? Ja, wel bijzonder hoor. Goed, het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. John Mayer en Health of My Heart komt er voor je aan. Mijn eerste Offenbach en Miles Away.

John Mayer en Taylor Swift was dat bij de Zoetermeerse Stadsradio. En Half of My Heart. Ja, het is vandaag sowieso een hele bijzondere dag natuurlijk. Want vandaag staat Zoetermeer stil bij alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Met een moment van bezinning, een stille tocht natuurlijk, een herdenking bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark. Ja, daarmee herdenken we samen de oorlogsslachtoffers en gevallenden. Hoe ziet het programma eruit? Nou, voorafgaand aan de stille tocht is er een moment van bezinning in de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat. Het begint om 6:15. De kerk is wel open om 6:15. Iedereen is van harte welkom. En om 6:15 vertrekt vanuit de kerk dan de wandeling richting het oorlogsmonument. In het park natuurlijk, hè? Dus in het dorp. En om 7:30 vertrekt de stille tocht vanaf de Nicolaaskerk. En dan vertrekt iedereen richting het Wilhelminapark. En dan worden er daar prachtige kransen gelegd. En ook is het natuurlijk zo dat er gedichten worden voorgelezen. En afhankelijk van het weer vliegen er ook nog vliegtuigjes over het Wilhelminapark. En een vliegtuig brengt een saluut als eerbetoon aan de gevallen en omgekomen vliegers. En ook vindt er vanavond in het kader van Theater Na de Dam een mooie voorstelling plaats. Dat is om 9:00 vanavond in het Stadstheater. Zometeen hebben we Lola aan de telefoon. Zij kan ons alles vertellen over Theater Na de Dam. Maar eerst Kensington, Living 4.

ZFM Zoetermeer en Gangsta's Paradise. Ja, vanavond om 9 uur vinden door heel Nederland meer dan 100 voorstellingen plaats in het kader van Theater na de Dam. En dit is een landelijk jongerenproject dat in de teken staat van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Zoetermeer werken jongeren aan een voorstelling over de lokale oorlogsgeschiedenis. En dit heeft geleid tot de voorstelling Fly on the Wall. En dat is vanavond te zien in het Stadstheater. Om 9 uur is er één voorstelling en de toegang is gratis. Meer informatie kan je verkrijgen via stadstheater.nl. En dan druk je even op Theater na de Dam. Dat vanavond dus. En we staan natuurlijk ook allemaal stil bij onze vrijheid. Dat doen we morgen natuurlijk. En vanavond staan we allemaal stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dit is Depeche Mode. Enjoy the silence.

bent het van ons gewend. De beste mix van classics en hits. Dit was Diverge Mode. Enjoy the silence. Zometeen gaan we naar het nieuws van het ANP. Dat is altijd op het half uur. En daarna ben ik bij je terug met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En ook Kygo en Save My Love. En wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen, dan ben je meer dan welkom. Dat kan je doen via de site, via zfmzoetermeer.nl. Dan kan je zelf even een plaatje aanvragen. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. Dan hebben we contact. Dan kan je op het moment met ons appen. Gewoon helemaal gratis. Dus laat even wat van je horen. Dat zou ik leuk vinden. En dit is de nieuwe track van Bruno Mars. I Just Might.

0: ik ben Casper Kooi.
1: De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid was eerder een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog altijd 20 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden een klein kwartier op onthoud. Dan de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij industriegebied Gouwenstroom staat 3 kilometer met een klein kwartier op onthoud. En veel vertraging nog op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4, waar eerder nog die file stond, staat 4 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ZFM. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
7: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
8: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
9: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
10: Door therapie met Heli heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
11: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
12: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezelligheid.

Nou, daar is natuurlijk helemaal niks aan gelogen. Het leven is zeker een rollercoaster. Ook wel een beetje een bumpy ride natuurlijk. Ronan Keating was dat bij de Zoetermeerse Stadsradio. En heel hartelijk welkom en leuk dat je weer naar ons luistert. Wij zijn de Stadsradio en hebben 24 uur per dag voor jou het laatste lokale nieuws. En ja, we spreken alle zaken uit het nieuws met je. Wat leeft er in de stad? Nou ja, onder andere vandaag natuurlijk een bijzondere dag. Dodenherdenking. Staan we in Zoetermeer ook wat uitgebreid bestil. En morgen natuurlijk 5 mei het Bevrijdingsfestival in het Van Telpark dit jaar natuurlijk weer. Want dan heb je lekker veel ruimte daar. Want je merkte dat op de markt het allemaal te vol werd. Zometeen maar even dan de line-up doornemen van het Bevrijdingsfestival. Doen we dat zo. Maar eerst Keigo, Save My Love.

The Williams Angels bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, als beloofd gaan we even kijken naar het programma van het 5 mei Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Begint allemaal om 12 uur in de middag en duurt tot 11 uur. Er is een hoofdpodium en er is een vrijheidsplein. Het gebeurt allemaal in het Van Telpark in Zoetermeer naast de Silverdome. Nou, op het hoofdpodium staan onder andere de Bankzitters, André Hazes Jr., de Dirty Daddies, Billy Dans, Replay, Housequake, Glenn Helder, de zingende DJ en DJ Jérôme. En ook is het Vrijheidsplein er. Daar staan ook veel Hollandse artiesten, onder andere Peter en Lahey. Maar ook Q-Music met het Foute Uur en Get Ready for the Launch. Ja, DJ Jean staat ook op het Bevrijdingsfestival dit jaar. Hey, wil je meer informatie verkrijgen? Kijk dan even op de site hetbevrijdingsfestival.nl. André Hazes is trouwens om 19:30 en de Dirty Daddy's om 21:45 tot 11 uur. Ik zie trouwens dat het PC van Oranje, die is er ook. Wat leuk joh. Meer informatie dus op de site hetbevrijdingsfestival.nl. Zometeen even kijken wat het weer het gaat doen. Dat hoor je zo. When the rain begins to fall is dit van Jermaine Jackson en Piazza Dora.

0: Jermaine Jackson en Pia Sadora en When the Rain Begins to Fall.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Even kijken naar het weer voor vandaag. Nou, het is vochtig en een beetje nevelig. Maar in de loop van de dag kan wel de zon doorbreken. Maar er is ook kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Vanavond tijdens dode herdenking zijn er enkele opklaringen, maar kan er ook plaatselijk een buitje vallen. De temperatuur ligt dan rond de 13 graden. Morgen op de bevrijdingsdag zien we een afwisseling van zon en ook regen. Ja, maxima rond de 15 graden. En woensdag is dan de koudste dag van de week met ongeveer 13 graden. Blijft wel droog en er is ook bewolking bij. En vanaf donderdag wordt het dan weer wat warmer.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Ik had toch gehoopt dat het morgen iets beter weer zou worden, maar goed. Wel kans op een bui dus. Harry Stel-

dat is een lekkere plaats, zeg. Nieuw in de playlist van ZFM. Loco, loco, loco. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. Doen we altijd op het hele uur. En dan praten we hierbij over alle nieuwsfeiten uit de stad. We staan even stil bij dodenherdenking, onder andere natuurlijk. En nog heel veel andere nieuwtjes. Zo komen we terug te lezen op onze socials. @ZFM Zoetermeer. En dit is Diana Ross en Upside Down.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 6 uur.
2: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En in Zoetermeer vindt vanavond de dodenherdenking plaats in het Wilhelminapark. De stille tocht vertrekt om 19:30 vanaf de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument. Daar worden om 20:00 twee minuten stilte gehouden, gevolgd door een toespraak van burgemeester Bezuijen en een kranslegging. De herdenking is live te volgen vanaf 19:00 op ZFM TV. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er staat altijd nog ruim 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ook nog eens een kwartier extra reistijd. En verder valt op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file. En dan doe je er ook een klein kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
5: The best grill food in town.
6: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
7: Jeruzalem, the original.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

6 uur geweest. Muziek van Tina Turner en Private Dancer. Bij de middagshow op deze... Het is het vandaag. Maandag natuurlijk. Begin van de week. 4 mei. Bijzondere dag. Vandaag staan we natuurlijk stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En het is actueler dan ooit, hè. Al die verdeeldheid die maar gezaaid wordt tussen groepen mensen. Vreselijk. Goed, het komende uur heb ik in ieder geval lekker veel classics. Dat doen we altijd tussen 6 en 7 iedere werkdag. Ga zo ook even bellen met Lola de Winter. Want vanavond kan je in het Stadstheater naar een voorstelling kijken. Theater na de Dam. Dat is een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog. Hoor je zo meer over. Maar eerst de Course. Een Breathless. Go.

0: staan we natuurlijk stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we in Zoetermeer natuurlijk altijd in het Wilhelmina Park. Maar er is vanavond ook een ingrijpende voorstelling te zien in het Stadstheater. Theater na de Dam is dat. En ja, dat is een jaarlijks terugkerend iets. En ik heb contact met Lola de Winter. Ze is productieleider van de bijzondere voorstelling. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat kunnen we vanavond verwachten? Want hoe heet de show?
1: We hebben een voorstelling gemaakt met jongeren over de Tweede Wereldoorlog. En de jongeren zijn tussen de 12 en de 18 jaar. En zij zijn eigenlijk onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van Zoetermeer. En die verhalen hebben ze eigenlijk vertaald in een soort levendig archief. Dus eigenlijk alle verhalen van die geschiedenis vanuit Zoetermeer, die zijn eigenlijk vanavond te zien in de voorstelling. Dus het is niet een heel afgerond verhaal, maar eigenlijk een onderzoek in wording, een ruimte in wording. Ja, dus het belooft heel mooi te worden.
0: Ja, en iedereen staat op zijn eigen manier ook stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sommigen dragen een gedicht op of lopen mee in de stille tocht vandaag in Zoetermeer. Ja, waarom is dit, denk je, ook de manier om stil te staan bij wat er allemaal gebeurt in de Tweede Wereldoorlog? Want het is natuurlijk heel mooi om dat zo een beetje tastbaar te kunnen maken, hè, lijkt me, of niet?
1: Ja. Ja, zeker. En theater is natuurlijk de manier om verhalen levendig te maken en om het gevoel weer toe te voegen. Dat is waar wij het vooral heel erg met de jongeren over gehad hebben. We kennen allemaal de geschiedenislessen, maar dat het over mensen gaat en dat het iets voelt, dat je er iets bij voelt, daar is theater natuurlijk de manier voor. En dat vind ik het heel mooi aan deze voorstelling, is dat de verhalen echt over het gevoel gaan. En als je er naar kijkt, dat je echt stilstaat bij hoe verschrikkelijk het is wat daar allemaal is gebeurd. En dat het niet alleen statistieken en cijfers zijn, maar dat het over mensen gaat en over een gevoel gaat. En dat vind ik dat deze voorstelling heel erg mooi laat zien. En zeker door de ogen van jonge mensen. En zeker ook in de huidige tijd, waarin een oorlog veel dichterbij is dan we misschien wel dachten. Is dat heel mooi om dat uit de monden van hele jonge mensen te horen.
0: Hey, en vanavond dus in het Stadstheater. En hoe laat moeten mensen er zijn? En moet je daar ook voor betalen?
1: Ja, we hebben twee voorstellingen. De eerste is om 7:00. En loopt eigenlijk door naar het stiltemoment. Dat livestreamen we dan. Dus dan zullen we om 8:00 met elkaar 2 minuten stil zijn. En om 9:00 is de tweede voorstelling. En een kaartje kost €12,50.
0: Oké, en mensen kunnen dan denk ik ook nog wel aan de deur een kaartje kopen. Lijkt me toch?
1: Ja, dat kan aan de deur en ook via onze website www.stadstheater.nl.
0: Oké, nou Lola, succes nog even. En toi toi toi zeggen we natuurlijk. Break a leg. En
1: ja, zeker. Ja, dankjewel.
0: En mocht je dus vanavond iets willen zien, dan ga dan naar het Stadstheater. Bedankt Lola en succes nog even te voorbereiden.
1: Zeker, dankjewel. Bedankt.

Dus Hornsby en The Range. En The Way It Is bij ZFM zoek het op. We gaan richting het nieuws. Het nieuws van het ANP, het nieuws van 6:30. En daarna ben ik bij je terug met Peter Gabriel, Sledgehammer en ook Tina Turner. Private Dancer komt er voor je aan. En we gaan bellen met vriendin van de show, Mamadou. Hey, en wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen? Dan ben je natuurlijk gewoon meer dan welkom. Dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan even op het WhatsApp-icoontje. En dan kunnen we samen appen. Dus laat even wat van je horen. En dit is ook zo'n mooie plaat van Elton John. Can you feel the love tonight?

0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
1: In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid een voetgangersgebied binnen. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilsrijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat 3 pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en het woord genocide opkalkte. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de 3. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Sta je in de zon dan 15. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu korter. Een opvallende nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knap het Hofvliet 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstokers zijn dicht. En verder valt nog op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Jeruzalem, aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event.

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellig

ZFM met Runaway Train was dat. Zo, 6:30 geweest. Je luistert naar de Zoetermeerse Stadsradio. Ik wil je er trouwens op attenderen dat je zometeen vanaf 7:00 live kunt kijken naar de dodenherdenking. Dat registreren wij allemaal op ons tv-kanaal. Dat is via KPN 1419 of Ziggo kanaal 42 te volgen. ZFM TV, vanaf 7:00 gaan we live. En ook het moment van stilte zenden we live uit natuurlijk. En de gedichten in het Wilhelminapark. Dus, en ook de tour. De stille tocht. Dus dat is allemaal vanavond. Het is zometeen over een klein half uurtje te volgen bij ons op tv. Dus kijk lekker mee, zou ik zeggen. Want het is heel erg belangrijk. Ook zometeen nog Tina Turner, Private.

0: ZFM presenteert...
1: Mars Stamgast.
2: Goedemiddag in de show.
3: Hallo, Mamadou, alles goed?
2: Alles goed. Ander met hoedje.
3: Alles kids, achter de rit.
2: Goedemorgen. Ja, dat was een oude taal. Dat is een gouden oude, hè. Dat is nog van onze tijd. We waren ook een heleboel stopwoorden. Weet je wel.
3: Hé, hey, weet je wel.
2: Ja, dat was een van de toppers. En,
3: weet je wel. Nou goed, ik zeg altijd, dat is mijn stopwoordje.
2: En toen,
3: ja. Hé, hey, Mamadou, vandaag een bijzondere dag natuurlijk. Hè. Vanavond staan we weer stil natuurlijk bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vind je dat ook altijd nog steeds een hele belangrijke dag voor ook om even bij stil te staan?
2: Nou ja, ik vind niet nog steeds. Kijk, er zijn heel wat geschiedenisboeken die we ook nog niet, denk ik, en nooit zullen sluiten. En daar ben ik opgevoed met wederzijds respect. We zijn allemaal mensen. Ik vind het wel erg dat men nog in twijfel gaat trekken of het ooit wel gebeurd is. Ik bedoel, dan werkt er echt iets niet in je bovenkamer. Het gruis van die tijd zit dan nog in jouw DNA. Wat ik wel altijd tegen jongeren ook zeg is: heb respect naar ons mooie Nederland. Want hier is echt wel, het lag helemaal plat. Ja, het was gewoon helemaal plat gebombardeerd. Helemaal niks. Wat mensen zich dan niet alleen voor kunnen stellen in een ander werelddeel. Hè? En ja. dat die link wil ik echt leggen wanneer mensen het hebben. Ja, die vluchtelingen, dit en dat. Nou ja, als we teruggaan naar die tijd van Nederland, gingen er ook een heleboel mensen vluchten naar, ik noem maar wat op, Australië. Dat soort landen die niet betroffen waren bij die Wereldse Oorlog. Maar toen gingen de Nederlandse mensen ook vluchten om welzijn, veiligheid.
3: Zeker.
2: En noem het dan angst. Kijk, als jij vlucht, het eerste wat telt is angst en veiligheid. Hè? Je bent bang en dan pak je je biezen en dan ga je er vandoor als het kan. Dus laten we vooral in Nederland stilstaan bij het feit dat we elkaar samen, hand in hand, kunnen reiken en bereiken. Dat bereiken is voor mij heel belangrijk, want je kan elkaar niet zomaar bereiken. En dat voorbeeld begint dan wat ik zeg, toedeloe, hè, of
3: wees lief voor elkaar. Ja.
2: Ja, dat zie je nu bij de jeugd. Hè? Hmm. De een is wel bevriend, de ander hoort er niet bij.
3: Ja, precies.
2: Jij doet wel mee met ons. Nou, jij niet. Dus
3: ja, dat begint al vanaf jongs af aan altijd. Hè? Dat is zo selectief.
2: Dus aan ons. Ja, selectief vriendschappelijk kijken.
3: Met elkaar omgaan en zo. Maar zo word je natuurlijk ook, zo worden veel kinderen natuurlijk ook wel een beetje opgevoed natuurlijk.
2: Dankjewel. Maar de opvoeding ligt, en dat blijf ik zeggen.
3: Ja.
2: Want mensen zeggen dan, ja, dat zal wel. Ik hoor dat ook. En dan moet je mij eigenlijk niet in je straatje hebben. Het ligt aan de opvoeding. Achter de deur. Wat ik een mooi gedicht ooit heb geschreven daarvoor. Achter de deur. Jij weet niet wat daar gebeurt. En wat er bouwt de buitenwereld.
3: Ja.
2: Dus als jij achter die deur al, ik noem maar wat op, een zeer beschermde opvoeding hebt gekregen. Ik noem het maar zo op. Met weinig contact met diversiteit van multicultureel. He, dus je gaat nooit om met de Turkse mensen. Je groet nooit een keer de Marokkaanse buurvrouw. En ga zo maar door. Of de Irakezen mensen die naast je zijn komen. Dan heb jij geen contact. Dan heb je geen kennis. Dan heb je geen verbinding. Dus wat ik zeg, lach naar elkaar. Vriendelijk. He, stel eens wat open. He, ga in gesprek met elkaar in een park met de kinderen. Weet je, het wereld is niet eens van ons. Wij wonen op die wereld. Dus als wij zo doorgaan, ja, dan gaat het Vicky vanzelf
3: branden. Zo is het.
2: Dus ik hoop echt dat we vanavond, en niet alleen vanavond, maar ieder moment tijdens deze gekte oorlog die ook nog om ons heen, want het is al aangestoken, echt gaan kijken wat kunnen wij hier in dit kleine landje weer een voorbeeld zijn, wat de meesten niet weten. Voor heel de wereld waren wij vroeger een voorbeeld. Nederland, sociaal land. Democratisch, rechtvaardig, veilig. Dus ja, vind ik, gaan we lekker daar naartoe. En nu denk ik zo, maar wacht even, waarom gaan een heleboel mensen ook weer hier weg? Dat weet jij zelf, daar hebben we het gisteravond nog heel even over gehad. En als je weggaat, wat ga je dan doen? Ga je het land vooruit helpen of ga je alleen je eigen vooruit helpen? Dus samen, hand in hand. Hoe ging dat lied? Kameraden.
3: Samen,
2: weet ik veel.
3: Hand in hand voor Feyenoord 1. Ja. Geen woorden. Maar daden. Lieve ja. Feyenoord. Nou, mama, doe het. Was weer genoegen. Hey, wat zeggen we dan altijd tot slot?
2: Wij zeggen: wees lief voor elkaar. Zwaai naar elkaar. Have a nice day. Toedeloe. Bye bye. Zwaai, zwaai van Mama Doe.

Don't Leave Me This Way van The Common Earth bij ZFM Zoetermeer. Zo, maakt het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze show er weer op zit. Bedankt voor het luisteren. Zometeen na 7 kun je kijken naar de live registratie van Dodenherdenking. Is allemaal live te volgen bij ons op tv. Dus schakel even over naar KPN 1419 of Ziggo Kanaal 42. En bij ons op de radio natuurlijk ook straks aangepaste muziek rond 8 uur. En natuurlijk ook 2 minuten stil bij ons op de radio. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik wens je voor nu een hele fijne avond. En morgen ben ik er gewoon, hè. Dan vieren we de vrijheid. Hopelijk tot morgen. We gaan eruit met Robbie Williams.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
2: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En in Zoetermeer vindt vanavond de dodenherdenking plaats in het Wilhelminapark. De stille tocht vertrekt om 19:30 vanaf de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument. Daar worden om 20:00 twee minuten stilte gehouden, gevolgd door een toespraak van burgemeester Bezuijen en een kranslegging. De herdenking is live te volgen vanaf 19:00 op ZFM TV. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
3: Yes. 20.000 vrienden van ZFM op Facebook. Leuk dat je ons volgt. En leuk dat jij naar ons luistert. Ook mee met ZFM op Facebook en Instagram. Of via WhatsApp op de site. Deel mee in wat er leeft in de stad. Sluit je aan, zodat je niks mist.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.

Daal Smit en Stay If You Wanna Dance. Hey, welkom. Het is maandagavond 4 mei. De dag voor Bevrijdingsdag. En grote kans dat jij vandaag lekker vrij bent. Lekker lang weekend. En dan ook lekker bij de avondshow bent van ZFM tot 9 uur. Met onderweg The Lost Frequencies, Kygo, Khalid, Jason Rulo. Maar eerst is dit nieuwe muziek van de fantastische Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
2: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En in Zoetermeer vindt vanavond de dodenherdenking plaats in het Wilhelminapark. De stille tocht vertrekt om 7:30 vanaf de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument. Daar worden om 8:00 twee minuten stilte gehouden, gevolgd door een toespraak van burgemeester Bezuijen en een kranslegging. De herdenking is live te volgen vanaf 7:00 op ZFM TV. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
3: Yes. 20.000 vrienden van ZFM op Facebook. Leuk dat je ons volgt. En leuk dat jij naar ons luistert. Ook mee met ZFM op Facebook en Instagram. Of via WhatsApp op de site. Deel mee in wat er leeft in de stad. Sluit je aan, zodat je niks mist.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
6: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het

voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.

Maal Smit en Stay If You Wanna Dance. Hey, welkom. Het is maandagavond 4 mei. De dag voor Bevrijdingsdag. En grote kans dat jij vandaag lekker vrij bent. Lekker lang weekend. En dan ook lekker bij de avondshow bent van ZFM tot 9 uur. Met onderweg The Last Frequencies, Kygo, Khalid, Jason Rulo. Maar eerst is dit nieuwe muziek van de fantastische Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: En Save My Love in de avondshow van ZFM. Maandag 4 mei, zometeen om 8 uur natuurlijk de nationale herdenking. En ja, ik vind het altijd toch wel een heel indrukwekkend moment, moet ik zeggen. En ook, ja, misschien zeker met in deze tijd dat we morgen gewoon de vrijheid mogen vieren op dinsdag 5 mei. Is denk ik wel extra bijzonder, dus ja. Dit is de avondshow van ZFM met Jason Rulo.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.

En hij zal dieper ingaan op de betekenis van deze dag. En met name wat dit voor Zoetermeer betekent.

Het lijkt of er ieder jaar toch meer mensen onderdeel uitmaken van deze 2 minuten stilte. En die dit mee willen maken, erbij willen zijn.

0: En je ziet mensen van allerlei leeftijden. Jong, oud. Maar voor een ieder belangrijk genoeg om toch hierbij te zijn. Dit mee te maken. Om nooit te vergeten.
1: Welkom bij de nationale herdenking in het Wilhelminapark in Zoetermeer. Tijdens deze nationale herdenking herdenken we allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, terreur en verdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens deze nationale herdenking. Daarbij beseffen we dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, er tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8:00 is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid aan allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Ter nagedachtenis aan alle die zijn omgekomen, leggen de burgemeester, zijn echtgenote en de kinderburgemeester als eerste een krans bij het monument. Zij doen dit namens het stadsbestuur van Zoetermeer en alle jongeren in de stad.

Er wordt nu een bloemstuk gelegd bij de gedenksteen voor oud-militaire Indiagangers. Deze is voor mensen die direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of zijn omgebracht in voormalig Nederlands-Indië als gevolg van verzet, willekeur, oorlogsgeweld of uitputting.

De volgende twee kransen zullen worden gelegd namens het contact Oud-Mariniers Zoetermeer en de Surinaamse vereniging Palulu.

namens het basisteam van politie Zoetermeer, de brandweer Haaglanden, het historisch genootschap Oud-Zoetermeer, de Lions Clubs van Zoetermeer, Lions Club Zoetermeer, de Meerbloem en Zoetermare, het Rode Kruis Zoetermeer, de ondernemersvereniging Dorpstraat Zoetermeer, de Rotary Club Zoetermeer, de woningcorporatie Vidomus, de stichting Pelgrimshoeve, de Vincentiusvereniging Zoetermeer en de vereniging Dorpstraat Vastgoed

0: Het woord is nu aan Sarah van den Berg. Zij is de kinderburgemeester van Zoetermeer. Daarna zal de burgemeester het woord tot u richten.
1: Goedenavond. Ik ben Sarah, de kinderburgemeester van Zoetermeer. Ik ken de Tweede Wereldoorlog alleen uit verhalen. Bijvoorbeeld van mijn opa. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog wel meegemaakt. Hij was toen nog kleiner dan ik nu. Ik zou graag wat verhalen vertellen over hem. Op een dag kwam er in zijn stad een schip met kolen aan. En hij moest van zijn moeder wat kolen gaan halen. Hij ging dus met zijn sleetje naar het schip en laadde 3 kolen op zijn sleetje. Toen hij onderweg was naar huis, viel er 2 kolen vanaf. Toen kwam er een man aan en zei tegen hem: "Hallo, zal ik die kolen even op je sleetje leggen?" En toen pakte hij de kolen en liep er gewoon mee weg. Het is mijn opa altijd bijgebleven hoe hij toen als kind belazerd werd. Dit verhaal laat zien dat mensen in de oorlog gewoon van kinderen stalen. Ik zou ook graag vertellen over dat mijn overgrootoma en opa onderduikers in huis hadden. Deze mensen die ondergedoken zaten, heetten Beate en Louis. Het waren nog hele lieve jonge mensen. Uiteindelijk werden ze toch ontdekt, opgepakt en in een kamp vermoord. Vlak voor hun dood konden ze nog trouwen. Toen mijn moeder werd geboren, heeft mijn opa haar vernoemd naar Beate. Dus nu heet mijn moeder Beate. Het zijn maar stukjes en er zijn nog veel meer van deze verhalen. Ook uit onze families. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen verteld worden en dat ze gehoord worden. Ook door kinderen. Ik ben daardoor steeds beter gaan begrijpen hoe erg oorlog is. Nog elke dag lijden kinderen daaronder. Kinderen die onze toekomst zouden moeten zijn. Ik sta hier als kinderburgemeester vooral om die kinderen te gedenken die zijn omgekomen en elke dag nog lijden onder oorlogen. Want als we dit niet steeds opnieuw herinneren, gebeurt alles opnieuw en gaat onze toekomst verloren.

De geschiedenis begrijpen is dit jaar het thema van 4 en 5 mei. Maar hoe doe je dat? Ik ben het met Sarah eens dat we onze geschiedenis alleen kunnen begrijpen, alleen kunnen zien als deel van ons heden. Als we niet alleen de feiten kennen, maar ook de verhalen. De verhalen van en over de mensen die het meemaakten. De verhalen over de soldaten die vochten en sneuvelden. De mensen die werden weggevoerd en vermoord. De verhalen van de mensen die 5 jaar bezetting overleefden. Hier en in Indonesië. En in alle jaren sinds de Tweede Wereldoorlog. Tijdens conflicten en vredesmissies overal ter wereld. Omdat dat niet alleen over onze vrijheid gaat en mag gaan. Nu de Tweede Wereldoorlog al 81 jaar geschiedenis is, zijn er steeds minder mensen die ons hun verhaal kunnen vertellen. Die ons kunnen laten voelen hoe het was om in onvrijheid te leven. Om je steeds onveilig te voelen. Om honger te hebben. Om vervolgd te worden om wie je bent. En soms hoor ik nog verhalen als ik een 100-jarige bezoek. Maar die kans hebben we niet allemaal. Daarom is het zo belangrijk om die verhalen te verzamelen en te bewaren en om ieder jaar op deze dag, op deze plek, bij elkaar te komen om samen die duistere jaren te herdenken. Om samen de herinneringen, de verhalen levend te houden. Voor nu, maar zeker voor de komende generaties. Voor Sarah en haar leeftijdgenootjes. Niet alleen als eerbetoon aan de mensen die het meemaakten, die sneuvelden en vermoord werden, maar ook om van te leren. Zeker nu vrijheid, vrede en veiligheid steeds minder vanzelfsprekend worden. Nu we dagelijks geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Nu oorlogen, dichtbij en verderaf, ons steeds meer direct raken. Nu de stabiliteit van onze samenleving bedreigd wordt door economische en digitale ontwrichting. Nu we te maken hebben met klimaatverandering, polarisatie en desinformatie. Nu moeten we onze geschiedenis begrijpen om ervan te leren. Een belangrijke les is dat we samen meer kunnen dan alleen. Admiraal buitendienst Rob Bauer noemt dat het

dat ze bij elkaar hoorden. En dat er op ieder het beroep werd gedaan zijn onmetelijke kleine zelf in de gloeiende massa te werpen om daar van alle zelfzucht gezuiverd te worden. Einde citaat. En dat, dames en heren, wij denken, is de basis voor onze weerbaarheid. Want weerbaarheid gaat niet alleen over noodpakketten en defensiebudgetten, maar zeker ook over sociale weerbaarheid. Het gevoel dat we bij elkaar horen, dat we naar elkaar om moeten kijken, dat iedere mens telt. Weerbaarheid is de overtreffende trap van samenleven. Met elkaar en voor elkaar. En daarom was ik ook onder de indruk van onze stadgenote Cora, die samen met haar straat wil werken aan een plan hoe zij als buren kunnen samenwerken om voorbereid te zijn. Om weerbaar te zijn als er ooit een grootschalig incident is. Een idee dat het waard is om te volgen. Groot te denken. En een andere les die we van de geschiedenis kunnen en moeten leren is dat de Tweede Wereldoorlog niet begon op 10 mei 1940. Die begon al jaren eerder. Niet met tanks en kogels, maar met woorden. Woorden die mensen verdeelden in goed en slecht, in eigen volk en ander volk, in wij en zij. Woorden die mensen uit elkaar dreven, die de een meer gelijk maakten dan de ander. Woorden die het begin waren van oorlog en geweld, van vervolging en moord. We zien het weer gebeuren. En onze geschiedenis begrijpen is begrijpen dat we dat niet normaal mogen vinden. Want niet alleen de mensen die oproepen tot verdeeldheid en haat zijn schuldig. Ook iedereen die het laat gebeuren. Iedereen die denkt, ach, dit gaat niet over mij of het zijn maar woorden. De geschiedenis begrijpen is begrijpen dat woorden ertoe doen. Woorden maken van vrede oorlog, van vrijheid onderdrukking, van gelijkheid ongelijkheid. En dat is geschiedenis die niet onze toekomst mag worden. Dat voorkomen is niet alleen de verantwoordelijkheid van politici en bestuurders, maar de verantwoordelijkheid van ons allemaal. De verantwoordelijkheid om niet weg te kijken, om niet te zwijgen. Want het begint met woorden. En daarom was ik ook onder de indruk van het optreden van Deel de Duif tijdens de stadsiftar dit jaar. 4 jongeren, 2 Joods en 2 moslim, die samen optrekken tegen antisemitisme en moslimhaat. En dat doen ze door hun verhalen te delen en het gesprek aan te gaan met anderen. Want ook het overbruggen van verschillen begint met woorden. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Het vraagt om moed, om je uit te spreken. Om op te komen tegen racisme, seksisme en discriminatie. Om op te komen voor je medemensen. Maar laten we ons best doen om die moed te vinden. Want woorden doen het toe. Dat begint met de verhalen die onze geschiedenis leren begrijpen. Want die verhalen, die woorden, geven ons de moed en de kracht om ons te verzetten tegen polarisatie en uitsluiting, tegen angst en onvrijheid. De moed om de woorden te vinden om met elkaar te praten. De kracht om samen te zorgen dat onze geschiedenis niet ook onze toekomst wordt.

0: Nu zal Julia Pessina haar zelfgeschreven gedicht aan u voordragen.
1: Ik ben een duif. Ik ben een duif die een boodschap brengt. Want kinderen houden niet van oorlog. Kinderen willen vrede. Ik ben een duif die vrijheid brengt. Want vrijheid is voor iedereen. Ik ben een duif van herinneringen. Wij mogen niet vergeten wat oorlog doet. Ik ben een duif die hoop brengt dat morgen beter wordt. Ik ben een duif die liefde brengt. Ik

verder en ik kreeg mijn boodschap door aan de andere duiven. En samen herhalen wij steeds opnieuw: vrede, vrijheid, liefde voor iedereen.

dan vraag ik nu de leden van het college van burgemeester en wethouders om het defilé langs het monument te openen. En mag ik u allen verzoeken om aan te sluiten in het defilé en een bloem te leggen bij het monument.

lijkt ver weg, maar in Zoetermeer ligt hij dichterbij dan je denkt. Niet alleen in boeken, maar in plekken. Namen en in verhalen. Van een graf aan de Dorpsstraat tot dit moment hier in het park. Door hier samen te lopen, blijven we herinneren. En misschien nog wel belangrijker, blijven we begrijpen dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.

Thank you.

Fall. Daarvoor nog Marshmello en Kelly ten Namp in de avondshow van ZFM. En dit is de fantastische Bruno Mars en I Just Might.

Rita Ora en Black Widow in de avondshow van ZFM. Hey, even een gewetenskwestie. Stel je voor dat jij de kans had om je baan op te zeggen, je huis te verkopen en alles kon inzetten op één auto die je vervolgens ging ombouwen tot een soort minicamper en daarmee de wereld rond zou kunnen. Zou je dat doen? Nee, ik denk het niet. Maar ik las zojuist een verhaal over de Amerikaanse Gunner. Die deed dat hij ging gewoon 2 jaar lang met zijn omgebouwde auto, die hij eigenhandig ombouwde tot een compacte camper, de wereld rond. En vond ook nog zijn liefde in Kazachstan. Dus ja, bizar verhaal. Maar je moet het maar durven, toch? Ik zou dat nooit doen. Ik zou het je ook echt afraden om überhaupt je huis te verkopen en om helemaal niet je baan op te zeggen. Ja. Wel een avontuur.

Rolf Sanchez en Mas in de avondshow van ZFM. Met zometeen Captain Jack, ook Niall Horan is onderweg. Calvin Harris samen met Dua Lipa. Maar eerst, is dit Shakira? ZFM.

0: Doe mij maar carpaccio met een heerlijk mals biefstuk en een lekker dessert. Nou, Hoorn, dinnerparty in de avondshow van ZFM. Zou hij zelf ook een beetje kunnen koken eigenlijk? Ga het even opzoeken. Vraag me ineens af. Kan Nahol Hoorn koken? Ja. Hij ontwikkelde een passie voor koken, met name tijdens de corona-lockdowns. Ah, vandaar. Oké, nou, van de weten we dat ook weer.
1: Hallo.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige borrels.

0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man dat deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.
1: ZFM. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Er wordt onderzocht of de A12 bij Zoetermeer in de toekomst deels kan worden overkapt of ondergronds kan gaan. Dat gebeurt in het gebied tussen Zoetermeer en Bleiswijk, waar duizenden woningen gepland zijn. Door de drukke snelweg en spoorlijn is bouwen nu lastig. Gemeente Zoetermeer en Lansingerland bekijken daarom verschillende varianten, waaronder een tunnelconstructie. Het plan zit nog in de verkenningsfase. En in Zoetermeer zijn plannen om de voormalige Taboorkerk in Noordhoven te verbouwen tot woningen en een kinderdagverblijf. In het gebouw moeten 16 appartementen komen, vooral voor starters. Op de begane grond is ruimte voor kinderopvang. De kerk blijft grotendeels behouden, maar wordt wel uitgebreid met een extra bouwlaag. En tot slot, de Zoetermeerse schietsportvereniging aan de Voorweg moet tijdelijk de stad verlaten. De club kan niet op de huidige locatie blijven door problemen met vergunningen en veiligheidseisen. De gemeente heeft wel een nieuwe plek aangewezen in het buitenpark, maar die is nog niet klaar. Tot die tijd moet de vereniging uitwijken naar een locatie buiten Zoetermeer. Wanneer de club precies terug kan keren, is nog niet duidelijk. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Jeruzalem. Aan de Van

herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt. ZFM. Een nieuw uur. Classics en hits. De

0: goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert ermee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen de Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zong een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com. De Stadsradio. Een

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws. ZFM.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
1: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A. De Stadsradio, een nieuw...

Goeienacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zou iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws. De Stadsradio. Een nieuw...

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd is een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vast komen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe, niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden, in het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur. Classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.